zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

It's a big house on a hilltop, without love and without pride.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Howdy everyone, this is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: You shake my nerves and you're right on my brain. Too much love drives a man insane. You broke my world, but what a thrill.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Howdy, everyone. This is James Intfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

We zijn weer terug bij de ons nog steeds bekende sterren. Red Sovine met Phantom 309. Tommy Vail had het voor hem geschreven. En onder andere Del Reeves en Boxcar Willie zouden het ook nog zingen. En Johnny Darrell kwam nog op 9 met Ruby Don't Take Your Love to Town. Dat had Mel Tillis geschreven en 2 maanden eerder ook al uitgebracht. Maar de eerste die het opnam was Waylon Jennings. Maar RCA had het singeltje een half jaar laten liggen. Ja. En Billy Walker moest zich tevreden stellen met een 10e plaats voor Anything Your Heart Desires. Maar hij had er al eentje op 3 en er zou er ook nog eentje volgen.

We komen in de categorie songs die we waren vergeten, zoals I'll Come Running van Connie Smit, dat ook niet hoger dan 10 kwam. Dat schreef ze zelf. En No One's Gonna Hurt You Anymore van Bill Anderson, dat schreef hij nu eens niet zelf. En hij was ook niet de eerste die het uitbracht, want Katie Kirby was er 4 maanden eerder mee. Zij was niet helemaal onbekend, want ze zou toch nog 4 LP's maken. Maar ze had het nadeel dat ze uit Engeland kwam, de chauvinisten, die Amerikanen. En de Statler Brothers waren rutless. Dat kan 2 dingen betekenen, of ze zaten zonder rut, of ze waren genadeloos. MUZIEK

Bill Phillips zong The Words I'm Gonna Have to Eat. Nou, hij zat zeker zonder geld. Liz Anderson had het geschreven en die kwamen we al eerder tegen als songwriter. 2 jaar eerder was ze ook begonnen te zingen. En weer eentje van de Statler Brothers, die ik toch zo graag mag horen. You can't have your Kate and Edith too. Tja, je zult moeten kiezen, dan kan ik die andere nemen. En daar komt het op neer. En alweer eentje van Billy Walker, maar die kwam slechts tot een 11e plaats. I told her everything she knows. En daar was Roy Hamilton een half jaar eerder al mee gekomen, maar dat was ook weer een popzanger.

Just stop and consider all she's gone through. Don't be quick

Slechts elfde dus, Mary Frances Panic, beter bekend als Keita Davis, met Fuel to the Flame. Bij de opname speelde ook iemand op een Celesta, een ding dat lijkt op een kamerorgel, maar het geluid geeft van een klokkenspel. En Waylon Jennings zong over Green River, die is toch wel bekend, maar toch heeft hij slechts één keer opgenomen. Het was eentje van Harlan Howard, evenals de volgende, Life Turned Her That Way, gezongen door Mel Tillis. Maar 2 jaar eerder had Little Jimmy Dickens het al uitgebracht.

Wanda Jackson troostte met de woorden Tears will be the chaser for your wine. Ja, daar was wel degelijk de eerste mee en het zou 15 jaar duren voordat iemand het coverde. Het was de Ierse Greta Elkin. En dan komen we tot de songs die nog een treetje lager staan, niet hoger dan de 12e plek in de hitparade van 1967. Del Reeves met A Dime at a Time. Bob Montgomery trad als producer op en Jerry Chestnut schreef het samen met Dottie Bruce. Del nam het in juni op en in augustus nog een keer, maar toen samen met Bobby Goldsboro. En Jean Shepherd sprak tot haar hart. Hearts, we did all we could. Dat had Ned Miller voor haar geschreven. En bij dit nummer duurde het 54 jaar voordat iemand anders het zou zeggen.

Claude Cray keek met verbazing en zei, how fast them trucks can go. Ja, wat dacht je van gewone auto's? Heel wat storen zich niet aan de maximumsnelheid. Pas 13 jaar later zou Dave Dudley het overnemen. En Roy Drusky kwam daarna met If the Whole World Stops Loving. Nou, een groot deel is er al mee gestopt, zei het vaak onder dwang van de leiders. Dat was er eentje van Ben Peters, die we ook al meer zijn tegengekomen als songwriter. En Bobby Lewis sloot zich bij Roy aan, Love Me and Make It All Better. Dat moeten we dan maar tegen onze leiders zeggen.

Nog twee die tot een 12e plaats kwamen. Waylon Jennings met Mental Revenge, geschreven en ook eerder gezongen door Mel Tillis. En Dave Dudley met My Kind of Love, geschreven door Jerry Reed, die het 4 jaar later zou opnemen. Plus 1 die op 13 stopte, Jim Ed Brown met Bottle Bottle. En er kan er nog net eentje, Stu Phillips met een mooi liedje, Juanita Jones. Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband. Tot straks, dan komen er zomerliedjes.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org. Het wordt een zomersuurtje en ik zal het maar meteen bekennen. Ik draaide ze bijna allemaal in mijn programma voor Radio Enkhuizen op 5 augustus 2015. Ach, wie weet dat nog. Ik heb er wel een nieuwe tekst bij. Maar gauw beginnen.

De eerste was Mike Aldridge met Summertime. Wel kunstzinnig en een beetje twijfelachtige bluegrass. Hij staat dan ook op zijn LP Blues and Bluegrass uit 1974. In de band Gary Mulet, John Duffy, John Starling, Vesa Clemens, Tom Gray en Mike speelde de dobro. De oude G.E. Maynard met Good Old Summertime. Dat haal ik van deel 9 van de Rural Rhythm Box, de legendary G.F. Maynard. Geen gegevens bekend. En Ronda Vincent met Sweet Summertime, voorjaar 2010, met Aaron McDerris, Ben Helsen, Mickey Harris en Hunter Berry, oftewel The Rage.

De band High Country met Love is Like a Summer Rose. Ik kom uit Californië waar het altijd zomer is, dus ze kunnen meespreken. Maar bedenk toch dat rozen ook doornen hebben. Keith Little, Steve Potier, Butch Waller, Jack Liederman, Larry Cohen Banjo. En Keith schreef het. En Robbie Fulks met Rose of the Summer. En dat kwam van zijn album Gone Away Backwards uit 2013. Daar had hij Mike Bubb bij voor de bas en Ron Spears voor de mandoline. En ik denk verder niemand. En hij schreef het zelf.

0: De Butler Brothers met Sunny South van de LP West Virginia Bluegrass. En laten Homer en Jerry Butler nu uit Summerfield komen. Dat ligt in West Virginia. Homer speelt gitaar en Jerry mandoline, zoals de oude brother duets dus. Maar zij hebben er nog drie man bij. En de LP komt uit 73. En Bill Moreau zat lekker in Florida en zong over My Florida Sunshine. 28 juli 1977 met onder andere James Monroe en Buddy Spiker. En wilt u van de zon, een mooi landschap en vriendelijke mensen genieten, ga dan niet naar Florida, maar iets zuidelijker naar de Bahama's. En The Voices of Bluegrass speelde op de Summer Fiddle. Tenminste, Jeff Weiser deed dat. Dick Smith speelde bijvoorbeeld op de banjo en best goed. Hun LP heette eenvoudig Volume 2. En die kwam uit 77. De hoes vermeldt niet wie de songs heeft geschreven.
1: Do you all know what it is?
2: No, what is it, Hogan?
1: It's Brown Hopper time.

Wait Till the Sunshine, Nelly, was tot openingstune bevorderd door Whitey en Hoken en de Breyer Hoppers, die in 2003 optraden op het North Carolina Folk Festival. Oh, toch eigenlijk jammer. Bill Clifton zong tenminste volledig over de Curl in Sunny Tennessee. Ik heb de indruk dat het er altijd sunny was als de Curl er was. Er staat op de LP The Bluegrass Sound of Bill Clifton. Uit 61, zijn derde. En bij de opname was hij samen met de Dixie Mountain Boys, Jimmy Self, Johnny Clark, Joe Zinken, Tommy Jackson en Tommy Faden. En Al Jones, Frank Necessary en de Spruce Mountain Boys waren Reaching for the Sun. Tja, wie niet? Niet voor niets heet een LP Traditional Bluegrass at its best. En de Spruce Mountain Boys waren ook de eerste, de beste niet. Bus Busbee, mandoline, Bill Sage, fiddle en Karen Spence, bas. En in één nummer zong ze bariton. En daar moet ik even over nadenken.

Hoewel de maand juli toch voor mij is, zomaar even twee liedjes tussendoor over een meisje dat Julie heet. Misschien dezelfde wel. Eerst de Mountain Valley String Band met de vaststelling Julie, you're a woman. Ja, dat dachten we al. Ik heb één LP van ze, First Ride. En zo ken ik hun namen. Roger en Nancy Ennis, Ken Stroker, Don Nolis en R.L. Garrett. En ik denk dat het een enige productie is. En Harold Murphy en de Bluegrass Exclusives noemden ook haar achternaam, Julie Walker. Dat kan ook op een soort jachthond duiden, maar dat lijkt me niet. De LP Have Bluegrass Fever is van 75 en de band bestond uit Terry Bocom, Pete Corus, Benny Crean en Gene Yeo. We gaan terug naar de zomer.

De Farewell Drifter zorgt voor een sweet summer breeze. Dat is beter dan een stormachtige herfstnacht. Hun cd heet ook zo en Joshua Britt schreef het. Dat is een mandolinespeler en die nam 8 van de 14 songs voor zijn rekening. Edgar Laudermilk keek naar de skies in summer rain. Dan kun je maar beter onder een afdakje gaan staan. Roads Traveled heet de cd waarop je wordt bijgestaan door Sia Sherry Holmes, Russell Moore, Marty Rayburn en alweer Rhonda Vincent. Maar dat waren nog maar de gasten. In de band zelf zaten ook nog Tim Kroots, Randy Koors, S.B. Franks en nog een paar. En toen kwam Mike Aldridge weer terug met samen met Jeff Newman en Summer Thunder. En daar zaten we nou net niet op te wachten. Maar gauw verder.

Ron Blok met Summer's Lullaby. Dan val je van in slaap en je droomt dan een sweet summer dream. Net als de Hakers Mountain Boys. Maar waarom ben ik nu zo kort? Omdat het uur op een eind loopt. Ik heb nog Jim en Jesse met Summertime is Past and Gone. Ze bedoelen het uur muziek over Summertime is Past and Gone. Want de zomer is nog lang niet afgelopen. Gelukkig. 1992 met Raymond McLean banjo en Jim Buchanan fiddle. En tenslotte Flat & Scruggs, die ons weer moet inspreken. Keep on the sunny side of life. Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband. Tot straks.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

In de serie over windrichtingen doen we vandaag deel 2 van Noord. En die begon met de Noord Road Dream van de Pine Hill Ramblers. Als u het nog een keer wilt horen, dan moet u de LP The Sage of Red and Rusty uit 1974 even opzetten. Want daar haalde ik het vanaf. Achterop de hoes staat wie het waren. Ken Roberts, gitaar, Dave McCrum, banjo, Bob Applebaum, mandoline en Carl Hoffman, bas.

Connie en Babe en de Backwoods Boys brachten een geweldige hit van Johnny Horton, North to Alaska, 1995. Er zijn nog steeds mensen die denken dat dit twee meisjes zijn, maar het zijn keurige heren, Connie Cately en Babe Lofton. En de anderen waren Joe en Jody Drumrijs, Fred Gately en Red Roberts. En door Lawson en zijn mannen zagen de Northern Lights, waarschijnlijk van de industriesteden in het noorden van de States. Het komt van het dubbelalbum School of Bluegrass. Kijk, dat is nu eens een school waar ik liever heen was gegaan toen ik jong was. Door schreven samen met Top O'Holston en in de band zaten Scott Vestal, Russell Moore en Ray Deaton. En North Country Winds van de South Pole Bluegrass Band komt van een cd zonder titel uit 2009. Ze komen uit Omaha, Nebraska en hebben 3 cd's gemaakt. Maar ze zijn vooral regionaal actief.

De leden van Spring Creek 45 komen uit Alabama en kwamen in 2023 voor het eerst bij elkaar om meteen maar een cd te maken. Hun North Mississippi Blues werd geschreven door Justin Stickler en gezongen door Michael Pruitt. En Bluegrass Today was er terecht positief over. En Jamie Brockett zong de North Mountain Window Song op zijn album North Mountain Velvet uit 1977. Het was zijn derde LP, maar 16 jaar later verscheen er zomaar een cd van hem. Hij komt uit New England en is eigenlijk meer folkzanger. Hij speelt gitaar, banjo en dulcimer. Dit nummer schreef hij zelf en aan zijn album werd onder andere meegewerkt door Ben Eldridge, Rambling Jack Elliott, John Duffy, Mike Aldridge, John Starling en Tom Gray. En James Allen Shelton kennen we natuurlijk van het prachtige cd Song of Greta. En daar staat ook North Fork of Holston. Shelton gitaar en mandoline. En Tim Stafford tweede gitaar en Betty Bales bas.

Leroy Mac zong Noord Plette Kentiet, oftewel de noordelijke plattegrond gekanteld. En dat gebeurde doordat er een soldaat naar Europa werd gestuurd, waar het oorlog was. Leroy was vooral dobro-speler en speelde zelfs nog bij de Kentucky Colonels, zo rond 1960. Het lied staat op de cd Stories uit 2013. En Sam Bush verdiepte zich in The Old North Woods. Het staat op de cd Circles Around Me uit 2009 en ook op het verzamelalbum Chill Out Country van een paar jaar later. Stephen Malkin, mandoline, Scott Vestal, banjo en nog vijf man. En Sam zelf fiddelde en speelde octaafmandoline. En Hedith North kwam van de cd Hey Day van de Lonesome River Band. Brendan Rickman, Sammy Shieler, Jesse Smethers, Mike Hartgrove en Barry Reed. En de band maakte hun eerste LP in 1985, maar van de vier van toen is al lang niemand meer over. Sammy Shieler is het oudste lid.

De eerste kwam van de band Cadillac Sky en was getiteld Lee of the Stone, Noord. De cd heet Letters in the Deep en onder de leden van de band zien we de namen van banjo-speler Matt Menefee. En David Mayfield zong de lead en lijkt me de leider te zijn. De band Circa Blue hoorde de Whispers of the North. Hun cd heet Once Upon a Time, maar niet in de West. Met Hickman speelde banjo, Carity Wren mandoline en Malia Furtado fiddle. En de Country Gentleman bracht het prachtige Curl from the North Country. 25 februari 1975. En toen waren het Charlie Waller, Eddie Adcock, John Duffy en Ed Ferris. Ja, wat een band.

Banjo Dan Lintner, niet te verwarren met Curly Dan, was de Rivers Flow Noord. Ik denk toch dat in de States alle rivieren zo'n beetje naar het zuiden stromen. Vreemd. Het album uit 1994 heet The Catamount is Back. En een catamount is een hoeveelheid. Ik snap niet hoe die terug kan zijn. En Dan was samen met de Midnight Plowboys. En Bill Harrell en de Virginians zagen een fire on the North Ridge. En dat kwam in 1986 en het waren niet de minste. Bill Harrell, Darryl Sanders, Paul Atkins, Carl Nelson en wederom Ed Ferris. En de Hot Mutt Family wilde terug. Take me back to my old North Carolina home. Terwijl ik toch dacht dat ze uit Ohio kwamen. Ik heb hem van een verzamelalbum en weet niet wie er meededen. Maar ik kan u verzekeren dat er geen Hot Mutt aan te pas kwam.

Oei, ik was mijn tijd vergeten. Dit was nog Lester Flatt met Is Anybody Going North to Cincinnati? 1971. Met Haskell McCormick, Roland White, Josh Graves en nog een paar. Snel de laatste, dat wordt John Hartford met The Boys from North Carolina. Die doen niet mee, maar zo heet de song. Tot straks. Oh nee, het is afgelopen. Tot de volgende week.

She's crazy for leaving, Rocky Crowell, hoorde u. Vandaag viert hij zijn 76ste verjaardag. En onlangs was hij nog in Nederland en konden we hem live ook dit nummer horen spelen. En dat deed hij nog steeds geweldig. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer een mooi programma voor u geprobeerd samen te stellen. Met onder andere een aantal mooie bluegrass songs. Maar we beginnen met het nieuwste album van Vince Gill. Want deel 9 in de serie 50 Years From Home, die verscheen eerder deze week. Met de titel 18 Summers. Ook dit album bevat weer 7 songs van Vince Gill. Die allemaal door hem geschreven of medegeschreven zijn. Zoals de song Last Night at Closing Time.

Jazz duo Dahlia Vincent hoorde u met de titelsong van hun onlangs verschenen album A Beautiful Life. Een album dat al wat langer uit is, dat is het album Keep On Keeping On van Bobby Osborne en CJ Lewandowski. CJ Lewandowski is een groot fan van Bobby Osborne en het was zijn wens om samen een album op te nemen en dat is hem gelukt. Een van de songs op het album kent u van Gil Davis, Blue Heartache, maar dit duo maakte er een prachtige uitvoering van.

Bobby Osborne, CJ Lewandowski en u hoorde daarnaast ook nog de Po Ramblin' Boys en Jay Lee Roberts. We gaan naar de Carter Sisters, want onlangs verscheen er een prachtig album met de titel Voices from the Ridge, The Final Sessions. Songs werden al in 1993 opgenomen en het heeft een tijdje geduurd voordat het uitgebracht werd. Het is er gelukkig nu en een van die mooie songs die de original Carter Family ooit op de plaat zette is I Never Will Marry. De Carter Sisters deden dat dunnetjes over en maakten daar ook een prachtige uitvoering van.

I Never Will Marry van de Carter Sisters hoorde u. Singer-songwriter Ernest Keith Smith is het meest bekend gewoon onder zijn voornaam Ernest. Nadat hij een aantal hitsongs schreef voor onder andere Morgan Wallen, kreeg hij een platencontract en sindsdien heeft hij al 3 albums uitgebracht en een 4e live album. Van dat album gaan we vanmiddag wat draaien. I'll Be Around, Ernest.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Roll the Dice hoorde u van de Steep Canyon Rangers. Het komt van hun laatste album Next Act. Eerder dit jaar verscheen ook het album Before the Sun Goes Down van het duo Rob Ikes en Trey Hensley. Op dat album Little Cabin on the Hill.

Rob Ikes en Trey Hensley. Van hun album Before the Sun Goes Down hoorde u Little Cabin on the Hill. We gaan naar onze gospel van vanmiddag. Die is van niemand minder dan Rhonda Vincent. In 2021 verscheen haar album Music's What I See. Een schitterend album met daarop ook onze gospel van vanmiddag. Everybody will be happy over there.

Beesten de Dickens. De fans hebben het vast al herkend als de song van Buddy Emmons. Die hij schreef in de tijd dat hij nog steelgitarist was bij Jimmy Dickens. Maar Rob Ikes en Trey Hensley namen het ook op voor hun album. En ze maakten er een prachtige cover van. In deze uitvoering speelde Rob Ikes op de lap steelgitaar. Trey Hensley op de gitaar. En de fiddle werd gespeeld door Aubrey Haney. En na onze instrumental is het weer tijd voor Ray's 100. En dan heb ik het over Ray Price, want dit jaar is het zijn 100ste geboortejaar. En draaien wij elke uitzending van Country Love een song van Ray Price. Vandaag is dat Deep Water.

Ray Price hoorde u met Deep Water. Het staat op het album The Honky Tonk Years. Dat is een verzamelalbum dat Bear Family Records uitbracht midden jaren 80. Een prachtig onderdeel van uw collectie, kan ik zeggen. We hebben nog een paar jarigen en daar gaan we even naar luisteren. Te beginnen met Terry Clark. Zij vierde eerder deze week haar 58ste verjaardag. Een van haar grootste hits is Every Time I Cry. En met deze song feliciteert Country Love Terry Clark.

de allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Vern Gastin hoorde u met Way Down Deep. En hij had zijn geboortedag ook op 5 augustus, net als Terry Clark. Het zou dit jaar zijn 92ste geboortedag zijn geweest. Dat geldt ook voor Sammy Smith, want ook zij werd geboren op 5 augustus, maar dan in 1943. En helaas moesten we in 2005 afscheid nemen van Sammy Smith. Maar gelukkig liet ze ons mooie muziek na. Ze brak natuurlijk door begin jaren 70 met het door Kris Kristoffersen geschreven Help Me Make It Through the Night.

De onvergetelijke Sammy Smith met Help Me Make It Through the Night. We hebben nog een paar mooie bluegrass songs voor u zo aan het eind van dit uur Country Love. Te beginnen met The Old Crow Medicine Show van hun laatste album Union Maid. Een cover van de Merle Haggard klassieker Rainbow Stew.

De California Uptight Band van Lester Flatt en Earl Scruggs. Ze kwamen uit Kentucky en dat is waar de bluegrass vandaan komt. En waar het blauwe gras ook echt groeit. En dat kan ik u verzekeren, want ik heb het zelf gezien. De interstate daar heet dan ook de Bluegrass Highway. Want langs die weg groeit alleen maar blauw gras. Een schitterend gezicht. Maar bluegrass muziek beperkt zich niet tot Kentucky. Want ook in Raleigh, North Carolina, wordt mooie bluegrass muziek gemaakt. En wel door Lorraine Jordan en Carolina Road. Van hun album A Little Bit of Bluegrass draaien we vanmiddag de titelsong.

Lorraine Jordan en Carolina Rood hoorden u met de titelsong van hun album A Little Bit of Bluegrass. En daarmee komen we aan het eind van dit uur Country Love. We gaan er natuurlijk uit met een bluegrass song. En ook die komt niet uit Kentucky, maar uit Illinois. Want daar is waar Alison Krauss geboren werd. Samen met Union Station maakten ze prachtige albums, zoals het album Two Highways. En met die titelsong gaan wij het weekend in. Gevolgd door onze vaste instrumental Steel Guitar Rack. Dit keer niet van Lloyd Green, maar van Doc Watson op gitaar gespeeld. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag weer tot volgende week.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: We're gone.
1: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl. Grassroots Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!
1: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
0: Groetjes van Sandra Mooi.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
9: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.

0: In verband met een vakantiebreak volgt er nu een herhaling van een eerder opgenomen programma van New Country.
1: Bouke van der Vliet. Dit is Crossroads Country Radio.

Een hele goede avond. Welkom bij New Country. De eerste na de vakantie. Maar we zijn er weer. Vanaf nu weer 3 uur country op uw favoriete zender. En natuurlijk ook uw favoriete muziek. In deze aflevering veel aandacht voor nieuwe country albums en tracks. En dat zijn er heel veel die de laatste weken uitkwamen. Maar we doen er vanavond alvast een kleine greep uit. Maar ook natuurlijk de vaste rubrieken zoals een album van de week. De 3-in-1 en de overzichten van de country single en albumlijsten. Mijn naam is Bauke van der Vliet en ik wens jullie veel luisterplezier. We begonnen met 2 nummer 1 hits. En de eerste die je hoorde in deze uitzending was van een paar weken geleden nummer 1. Het was Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En toen direct erachteraan, want hij had er heel veel zin in, The Gentle Giant. En hij had een nummer 1 hit in 1986. Met een wat onbekender nummer van hem, maar dus toch een nummer 1. Heartbeat in the Darkness. Ik wens jullie nogmaals veel luisterplezier en we gaan verder naar Don Williams, naar Lone Star. Met hun nummer 1 en dan zijn we inmiddels in het jaar 2000. Toen op nummer 1, een van de opvolgers van Amazed was deze. What About Now?

Ja, de tijd vliegt. Wat gaat de tijd snel? Alweer 25 jaar geleden dat deze op nummer 1 stond. Lone Star met What About Now. We gaan naar de actualiteit. Want ik zei het al aan het begin. Veel nieuwe muziek de afgelopen weken. En dat ga ik jullie veel van laten horen. Om te beginnen kwam er een mooi album uit van Cody Jinx. Titel van het album is In My Blood. Het is een 11e studioalbum en kwam uit op 25 juli jongstleden. We gaan luisteren naar het openingsnummer Better Than the Bottle.

schitterend album dat van Cody Jinks, In My Blood heet het. En dit nummer dat was de opening tracks Better Than A Bottle. En in de volgende komende weken gaan we zeker meer laten horen van dit hele mooie album. En misschien ook nog wel eens een keer album van de week, want daar was ook heel veel keuze en er komt nog heel veel uit de komende weken. Van Cody Jinks gaan we naar Tyler Childers. Van hem kwam op diezelfde dag, 25 juli, het album Snipe Hunter uit. En dat album, dat deed het heel goed, want het kwam begin augustus binnen op nummer 2 in de country albumlijst. En dat was zijn grootste succes na zijn album Country Square uit 2019, dat net één plaatsje hoger kwam, de toppositie. Ik draai van het album Snipe Hunter het nummer Eatin' Big Time, Tyler Childers.

Ja, wat vreemde klankjes aan het begin en het eind, maar het was een nummer, Eating Big Time, van het succesvolle album, kan ik wel zeggen, van Tyler Childers en nieuwe Snipe Hunter. En we gaan door met nieuw, want er kwam ook een nieuw album uit van Billy Zimmerman. Zijn album heet Different Night, Same Rodeo. En daarvoor gaan we dit nummer draaien, Lost. En dan doet aan mee, tussen haakjes, featuring The Kid Laroe.

Lost Billy Zimmerman van zijn album Different Night, Same Rodeo. En dat album heeft ook succes. We zullen het straks wel horen, maar ik noem het nou alvast maar. Die komt deze week binnen in de country albumlijst op nummer 3. Dus een van die albums van... naar beneden gegaan. Het zal zo niet wezen van Morgan Wallen, maar het is toch zo. Dus het hele compleet overzicht, dat hoor je natuurlijk straks helemaal. Maar eerst gaan we naar de Apple-lijst. En eerst was het de hoogste binnenkomer. En nu is het al een paar weken de snelste stijger. Ik heb het over de nieuwe single van Luke Combs. En die heet Back in the Saddle.

Weer een stevig nummer van Luke Combs, Back in the Saddle. Ik hou voor mijzelf meer van wat rustige nummers. Maar hij is even op de wat, nou ja, wat hardere tour. Back in the Saddle, het scoort goed. Het is bijna top 10, dus misschien volgende week of de week erop. Vinden we hem daar wel, hoewel hij daar ook nog wel staat met een duet. Horen we ook straks. En hoewel we de CDX Airplay-lijst volgen de laatste tijd in verband met dat Billboard heel erg moeilijk doet. Ze noemen nou zelfs niet meer de nummer 1. Ja, je kan het wel, maar dan moet je gewoon betalen. En eigenlijk hebben we daar niet zoveel zin in, dus we volgen de CDX Airplay-lijst. Maar we zagen wel dat er onverwachts enkele weken geleden daar een nieuwe nummer 1 was. En die stond eigenlijk helemaal niet nummer 1 in onze lijsten. Het was Tyler Hubbard met Park.

0: voormalige nummer 1 is in de Billboard Country lijsten. Maar wij houden dus die CDX Airplay lijst tegenwoordig even aan en dit is de top 10. Op nummer 10 staat Eric Church met Hands of Time. 9 Jelly Roll, Heart of Stone. 8 Jordan Davis, Bar None. En dat staat op zijn nieuwe album, want hij heeft deze week ook een nieuw album uit. 7 Die Draaiende Wallen, voormalige nummer 1 Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En 6 Shabuzi, Good News. Scotty McCreary samen met Hootie and the Blowfish met Bottle Rockets stijgt naar nummer 5. En Luke Bryan, Country Song Came On op nummer 4. Russell Dickerson, hij heeft ook een nieuw album. Gaan we ook aandacht besteden de komende weken. De single daarvan is Happen to Me. En nummer 2, ik noemde hem al, Bailey Zimmerman samen met Luke Combs, Backup Plan op nummer 2. En op nummer 1, ik denk voor de derde week, Thomas Redd, After All the Bars Are Closed.
1: Nummer 1. After

nummer 1 voor de derde week. After All the Bars Are Closed van Thomas Rhett. We gaan naar het album van de week. En dan heb ik één gekozen. Ik heb gewoon. Volgens mij waren het wel 20, 30 nieuwe albums. En zoals dat in sport, dan gooi je een pijltje. En dan denk je, oh, die ga ik kiezen. En dat is deze week Hudson Westbrook. Betekent niet dat al die andere albums niet meer aan bod komen. Kunnen ze best zijn dat er volgende week gewoon nog een van die andere 20 albums, 30 albums voorbij komt. Hudson Westbrook, het album heet Texas Forever. Het is het officiële debuutalbum van hem. Het kwam uit ook op 25 juli op Warner Music Nashville. Het album bevat 17 nummers, alle co-geproduceerd door Westbrook, samen met een team van onder andere Neil Medley, Lucas Scott, Reed Horton. Het album vergeurt als een eerbetoon aan Westbrook, thuisstaat Texas. Kleine gemeenschappen, jeugd, liefde, familiebanden, harde arbeid en persoonlijke groei spelen een centrale rol. Westbrook selecteerde zorgvuldig uit 50 tot 60 nummers om de 17 tracks te kiezen die echt weerspiegelen wie hij nu is. De muzikale stijl omvat traditionele instrumenten zoals fiddle en steelgitaar in een combinatie met moderne pakkende melodieën en een frisse interpretatie van Texas Country en Red Dirt. Het album debuteerde in de top 10 van Billboard Top Country Albums, dus op nummer 10. En in de algemene lijst kwam het binnen op 59. En de eerste week, ja, het gaat tegenwoordig met streams. In de eerste week behaalde het al meer dan 352 miljoen streams. We gaan twee nummers draaien. Het nummer House Again, volgens mij uitgekomen op single. En daarna Mine Tomorrow. Geniet van Hudson Westbrook. Well.

En dat waren twee nummers van ons album van de week, Texas Forever van Hudson Westbrook. En de komende uur komt hij nogmaals voorbij. Je hoorde House Again en het laatste was Mine Tomorrow. Een vast onderdeel de laatste weken zijn de best verkochte countryartiesten van de laatste jaren. Of misschien wel overal. En op nummer 16, daar zijn we van toe, daar staat Kane Brown. Hij verkochte 57,5 miljoen units, kreeg 20 keer platina en zijn best verkochte album was gewoon zijn eigen gelijknamige album. Kane Brown was 3 keer platina. De best verkochte song met een Diamond Award, en dat is volgens mij 10 keer platina, dat was een nummer samen met Lauren Alena. En dat heette What Ifs. En daar komt hij aan.

Sia Fabrik van Don Gibson. Ook niet helemaal het origineel, want het staat al re-recorded. Nog even het vakantiegevoel nog. Nu met Lucas Nelson. Wat moet je doen in de vakantie? Natuurlijk Turn Off the News. Build the Garden.

hoorde je raad van Lucas Nelson en Promise of the Real Turn of the News. Zijn we toe aan de laatste in de eerste uur. En die is voor Tim McGraw. Hij scoorde 31 nummer 1 hits en die komen allemaal voorbij. We zijn toe aan nummer 14 en dat is Grown Men Don't Cry. Tot na het nieuws van 8 uur.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 00045 47091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Het tweede uur van New Country begint met de maanfavoriet. En die was voor Dylan Carmichael. Een nummer van zijn nieuwste album Keeping Country Alive. Het is een derde album. En het was de maanfavoriet deze hele zomer. Volgende week is het september, dus dan hebben we weer een gloedje nieuwe. Verder het uur het klassieke album, dat is van Willie Nelson. Zijn album City of New Orleans. En de 3-in-1 is voor Flaco Jimenez. Maar eerst natuurlijk gaan we snel door met The Song of Faith and Inspiration. En die wordt wekelijks uitgezonden door Jan Theo van Hout. Ik heb weer heel wat op reserve nu we vakantie gaan hebben. Dus we kunnen er weer even vooruit. Hij is zelf te horen op RTV Hattem, op Vechtdalen WM en RTV IJsselmond. En ik koos onder andere voor Bryce Letters. Bryce Letter, moet ik even zeggen, Letterwood. En het nummer heet God Made.

De zoveel voor deze week. Godmade van Bryce Leatherwood. En het album heet ook gewoon Bryce Leatherwood, waar het vanaf komt. We gaan naar het klassieke album van deze week. En dat is City of New Orleans. Een studioalbum van Willie Nelson. Het kwam uit op Columbia in 1984. Het titelnummer werd geschreven en oorspronkelijk opgenomen door Steve Goodman. Zijn versie werd uitgebracht in 1971. Het jaar erop, 1972, werd het opgenomen door Arlo Guthrie en die scoorde er een kleine hit mee. Willie Nelson's versie stond bovenaan de Amerikaanse countryhitlijsten in het jaar 1984. En het was een album vol met covers. Andere covers op dat album zijn onder andere Please Come to Boston en The Wind Beneath My Wings. En onder andere ook deze die ik ga draaien, een hit van Michael Jackson, She's Out of My Life. En die gaan we eerst draaien en daarna het titelnummer City of New Orleans. Dit is Willie.

klassieke album was vanavond van Willie Nelson. Het nummer of het album heette City of New Orleans en dat hoorde hij ook als laatste. Een opmerkelijk album, een opvallend album was dit jaar dat van de Turnpike Troubadours, The Price of Admission. En het staat nog steeds in de belangstelling en men probeert het opnieuw aandacht te geven om het ook weer in de categorie mainstream country te plaatsen. En dan is er ook nog een mogelijkheid natuurlijk dat het weer in de hitlijsten komt. En er is ook een single uitgebracht inmiddels en dat is Having Passing Through.

Turnpike Troubadours waren dat met hun single van het album The Price of Admission. We gaan naar Caitlin Butts. Haar laatste album was Roadrunner vorig jaar. En ik weet niet of het er al een nieuw album is, maar er is wel een nieuwe track uit. En trouwens, Caitlin Butts is op tournee samen met Lainey Wilson. En van Lainey Wilson, daar kwam deze week het album Whirlwind weer uit, maar dan een deluxe versie. Dit nummer van Caitlin Butts is een lange. You ain't gotta die to be dead to me.

weer een tekst van Caitlin Burts. You ain't gotta die to be dead to me. We gaan naar de 3-in-1 en die is vanavond voor Flaco Jiménez. Accordeonist, hij overleed op 31 juli van dit jaar op 85-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats San Antonio, Texas. Jiménez werd wereldwijd geroemd om zijn virtueuze spel en geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de Tex-Mex muziek. Hij werd geboren als Leonardo Jiménez op 11 maart 1939, groeide op in een muzikale familie, want zijn vader was Santiago Jiménez Senior, een pionier in de zogenaamde conjunto muziek, waarin accordeon en banjo secto centraal staan. Flaco leerde al jong accordeon spelen en stond op zijn 16e al op het podium. Hij brak door buiten Texas in de jaren 70 en speelde met onder andere Ry Cooder, Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, The Rolling Stones, Dwight Yoakam. En in de jaren 90 maakte hij als lid van de Texas Tornado's weer orde samen met Doc Sam, Freddy Fender en Augie Myers. Flaco Jiménez. Hij werd meerdere malen onderscheiden. Hij won 5 Grammy Awards en kreeg in 2015 een Lifetime Achievement Award. En president Bill Clinton reikte hem eerder al de National Medal of Arts uit. In totaal bracht hij meer dan 60 albums uit. En altijd trouw aan zijn roots. In zijn laatste jaren leefde Jiménez meer teruggetrokken, maar zijn muziek bleef voortleven op de radiozenders. We gaan 3 nummers draaien. Eerste met Emmylou Harris, de West Texas Waltz. Daarna met Rick Trevino, I'm a Texan. En daarna de laatste, misschien wel zijn bekendste in ons land, met de Mavericks, All You Ever Do Is Bring Me Down. 3-in-1 is voor Flaco Jiménez.

0: ons eerbetoon aan Flaco Jiménez in de 3-1. En we hoorden hem samen met de Mavericks als laatste. Daarvoor Rick Trevino en daarvoor met Emmylou Harris. We gaan terug naar ons album van de week. En dat is van Hudson Westbrook. En het album heet Texas Forever. Het album is daar de titel van. En dit is de titel van het nummer Sober.
1: Started with hello darling. Ended with don't go darling.

debuutalbum van Hudson Westbrook, Texas Forever, is ons album van de week. En hij kwam dus binnen, dit debuutalbum op nummer 10 enkele weken geleden in de country albumlijst. We gaan naar de albumlijst van deze week. Op nummer 10 staat Don't Mind If I Do van Riley Green. 9, Sektop, Cold Beer and Country Music. En aanstaande vrijdag komt zijn nieuwe album uit. 8 staat Zach Bryan met gelijknamige album Zach Bryan. En diezelfde Zach Bryan staat op nummer 7 met American Heartbreak. Post Malone, F1 Trillion op 6 en Shabuzi, Here I've Been Isn't Where I'm Going. En ik zei het al, een plaatsje gedacht, gezakt. Dangerous, de dubbele album van Morgan Wallen staat op 4. Want op 3 nieuw binnenkomt Bailey Zimmerman met Different Night, Same Rodeo. 2, One Thing at a Time van Morgan Wallen en nog steeds op nummer 1, I'm the Problem van Morgan Wallen. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het album in de winkel zien staan en het ziet er echt toch echt wel heel verzorgd uit. Een prachtige driedubbelhoes en prachtige bedrukte binnenhoesen en ja, het is echt wel een kwaliteitsproduct. Je moet van de muziek houden, maar daar houdt Amerika van. Van dat nummer, I'm a Problem, is dit Kick Myself.

En je kan dus even vooruit met het album, want er staan 37 tracks op. Dit was van het album I'm the Problem, Morgan Wallen, Kick Myself. De Rode Draad, daar zijn we in het eerste uur begonnen met het nummer Sea of Heartbreak, oorspronkelijk dus van Don Gibson. Maar nu kwam er ook een nieuwe versie uit van Paul Carrack.

En dat was de tweede versie van Sea of Heartbreak in deze New Country. Straks in derde uur krijgen we er nog eentje. We gaan naar het slot van het tweede uur en daar doen we nog enkele nieuwe releases. Als eerste Gavin Adcock. Zijn album heet New Own Worst Enemy en daarvan draaien we deze Outside Dog.

0: Outside Dog van het album van Gavin Adcock. En die komt zeker ook de komende weken nogmaals voorbij. Op 3 oktober komt een nieuw, niet eerder uitgebracht werk uit van Waylon Jennings. 3 albums met de titel Songbird. Samengesteld en verzameld door zoon Shooter Jennings. Dit is alvast een van die nummers. The Cowboy, Small Texas Town.
1: I'm the cowboy that came here from Texas just to play you my music, that's all. My long shaggy hair and the clothes that I wear ain't fit for no big fancy balls.

0: Waylon Jennings, en daar gaan we in oktober straks meer van horen. De laatste dit tweede uur is voor The Great Divide Live. Nummer 1, Yesterday Road. Tot straks bij het laatste uur New Country.
1: Every single time. How are y'all? Well, it's a long way from drinking Boone's Farm wine around here to playing Boone Pickens Stadium.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Ben jij op zoek naar webdesign of webhosting? Kijk dan eens bij vmrmediagroep.nl. Wij bieden jou een voordelige plek om je website neer te zetten. En wij kunnen hem zelfs ook voor je maken. Ook voor streaming kan je bij ons terecht. Ga nu naar www.vmrmediagroep.nl.
3: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
4: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
5: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
6: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
7: U luistert naar New Country. Een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville. De Amerikaanse single- en albumlijsten. Elke week een recente cd van de week. En de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem. En tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod. Met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson, tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek, Bouke van de Vliet.

begin van de derde uur. Geen truckzong deze week, maar wel een mooi nummer van het nieuwe album. Dollar Day van Charlie Crockett. Het nummer heette El Paso to Denver. We gaan door met een nieuwe opname van 49 Winchester. En ze hebben, nadat ze enkele jaren geleden in het voorprogramma hier waren voor Luke Combs, ze aardig wat fans gekregen in ons land. Dus ze komen ook weer naar ons land. Binnenkort zijn ze hier. En ze komen naar Groningen en in Amsterdam. En dit is een nieuw nummer van hun, Hillbilly Happy.

Mensen dus weer te bekijken binnenkort in Groningen en in Amsterdam. We gaan naar het Juweeltje. Wekelijks uitgezocht door radiocollega Hanneke van der Heij. Zij is maar haar programma Country Music Express elke week op Radio Nashville International. Ze heeft ook even een zomerstop. Ze is de eerste week van september is er weer elke donderdag dan van 7 tot 9. Maar we hebben nog enkele juweeltjes en deze eerste is van Dylan Gossett, Smell of Rain.

Het juweeltje Dylan Gossett, Smell of Rain. Op het nieuwe album van Tammy Nielsen staat ook een juweeltje. Het album heet Neon Cowgirl. Het nummer, een prachtig nummer, een pianoballade over verlies en ouder worden. En fantastisch gezongen. Loneliness of Love.

Heel mooi. Tammy Nelson, Loneliness, Ness of Love. Van haar nieuwe album Neon Cowboy. Ook kwam er een samenwerking uit van de Bellamy Brothers samen met The Isaacs. Zij bundelden hun krachten in het nummer Normal Ain't Coming Back.

En na die van de vorige keer, dus die van nu en die vanaf deze week is Texas Forever van nieuwkomer Hudson Westbrook. Dit is het titelnummer, Texas Forever.

Texas Forever, ons album van de week van Hudson Westbrook. De rode draad in deze nieuwe country was het nummer Sea of Heartbreak. Dit is de laatste uitvoering die we gaan draaien. Dit is de uitvoering van George Strait samen met Jimmy Buffett.

En dat was voor de derde keer Sea of Heartbreak. Deze keer Jimmy Buffett samen met George Strait. Ook nieuw werk uit ons eigen land deze zomer. In de Dutch Corner als eerste is hier René de Roo met Could It Be You.

Poor Man Run van Patrick Koers was dat. En dat was de Dutch Corner vanavond. We gaan naar de CMA Awards, de winnaars van 1986. Want daar waren we voor de vakantie gebleven. De Horizon Award werd gewonnen door Randy Travis. En hij was ook verantwoordelijk voor de Song of the Year. Randy Travis, on the other hand.

van de Song of the Year in 1986 gaven we de Single of the Year van 1986. En die was voor Dan Seals met Bob.

Dan Seals, hij had de single van het jaar in 1986 met deze Bob. En straks horen we deze Dan Seals nog een keer. Maar eerst gaan we naar Ronnie Milsap. Want Ronnie Milsap, hij had in 1986 het album van het jaar. En het album heette Lost in the 50s Tonight. En dit is de titeltrack.

En zo klonk pop country dus in 1986 ook al. In the Still of the Night stond tussen haakjes en het nummer heette Lost in the 50s Tonight. En zo heette ook het album van het jaar in 1986. En de uitvoerende artiest was een heel succesvolle in die tijd. Hij scoorde meer dan 40 nummer 1 hits. Ronnie Milsap. Nu gaan we naar het duo van het jaar, gelegenheidsduo van het jaar. En we hoorden hem zo pas al met Bob Denseals, maar hier is hij samen met Mary Osmond als duo van het jaar in 86, Meet Me in Montana.

Het was het duo van het jaren 86, Mary Osmond en Dan Seals. En volgens mij was dit ook hun enige gezamenlijke hit, Meet Me in Montana. We gaan naar de groep van het jaar. Hoewel dat ook een duo is, maar het werd toch de groep van het jaar. The Judds, dit zijn ze met Rocking with the Rhythm of the Rain.

En dat was er weer voor vanavond, New Country. Ik dank jullie voor het luisteren en de reacties. Veel plezier heb ik het weer voor jullie gemaakt. Graag tot de volgende. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. En weinig met de entertainer en zangeres van het jaar. En dat was in 1986, Reba McEntire. Dit is Little Rock, Keep It Country. Dag.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Howdy, country fans. This is Jeremy Stedick from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.